says onder lief Marie. Het is toch maar schoon dat je verder hing. Dumpf aan rollten die Fluten. En Hinrich, wie ein Hinrich.

nieuwe Spravenboer. Hier ook natuurlijk niet. Geef mij dat poelie hoor,